0: Hallo lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. De fakir vloog op zijn tapijt boven het Sprookjesbos.
1: Wat een stralende dag. Een dag voor een glimlach. Oh, tapijt, let op. Een boomtop. Oh, kijk uit. Mijn fluit.
2: Waar staan de toverkruiden ook weer? Auw! Wat krijgen we nou? Dat is zeker de fluit van die ouwe op zijn tapijt. Nou, vanaf nu is hij zijn fluit mooi kwijt. Laat hem maar zoeken. Wat zal hij vloeken?
0: De fakir haastte zich naar beneden en zocht zijn fluit. Die vond hij natuurlijk niet, want de heks had hem meegenomen. Maar dat was nog maar het begin van de problemen.
3: Dag, beste fakir. Wat doet u hier?
1: Waar is mijn fluit gebleven? Ik heb hem toch niet weggegeven?
3: Ik heb geen idee. Misschien vloog uw fluit naar de zee.
1: Wat zegt u toch allemaal? U praat niet meer normaal.
3: Waarachtig? Ik rijm allemachtig. Dat is helemaal niet prachtig.
1: Hier is iets vreemds aan de gang. Ik word een beetje bang.
0: Er was inderdaad iets raars aan de hand. De bewoners van het Sprookjesbos rijmden er ineens op los.
4: Wat gek om zo te praten. Ik kan het rijmen niet meer laten.
5: We rijmen er vrolijk op los, hier in het mooie Sprookjesbos.
0: Maar lang niet iedereen in het Sprookjesbos vond het rijmen leuk.
6: Ik begrijp niks van. Plots klink ik als die sultan.
2: Ik bedoel de fakir, dompie dukkel. Ik krijg er jeuk van aan mijn bukkel.
6: Nou ja, je begrijpt wat ik bedoel. Ik rijm een heleboel.
2: Ik heb een hekel aan dat rijmgedoe. Het maakt me doodmoe. Het komt vast door die stomme fluit. Die viel op mijn hoofd toen ik zocht naar toverkruid.
6: Oh, dat is van hem met zijn vliegend tapijt. Is hij zijn toverfluit kwijt?
2: Ja, hij moet zijn fluit terugkrijgen. Dan zal het rijmen eindelijk zwijgen.
6: Ik breng hem wel naar hem terug. Geef mij hier, vlug, vlug, vlug.
2: Maar zorg dat het rijmen stopt, anders ben ik flink gefopt.
6: Meneer de fakir, wat doet u hier?
1: Weet jij toevallig waar mijn fluit is? Je begrijpt vast dat ik die heel erg mis.
6: Bedoel je dat lange instrument? Ja, dat is me wel bekend.
1: Echt? Wees nu niet slecht. Vertel me waar. Hier of daar?
6: Ach, helemaal vergeten. Maar voor een chocoladetaart kan ik het zo weer weten.
1: Hou jij de fluit voor mij verborgen? Dat baart me zorgen. Vertel me waar de fluit is. Dan mag je met mijn tapijt vliegen. Zo kan je Roodkapje snel vinden. Beloofd. Ik zal niet liegen.
6: Dat klinkt als een goed idee. Hier is de fluit. Hoppakee.
1: Eindelijk. Oef, wat een lelijke klank. Die fluit, fluitmank.
6: Ja, ik heb hem van die valse toverkool. Ze zei ik wil hem kwijt. Doe me een lol.
1: Ik zal hem moeten stemmen. De fluit weer even temmen. Zo klinkt hij weer goed. Een mooie klank, rein en zoet. Zo heb ik hem graag terug. Dat ging lekker vlug.
6: En ik? Rijm ik nog? Wat hoor ik nu? Ik rijm niet meer. Gelukkig. En mag ik dan nu op je vliegend tapijt?
1: Ja, een woord is een woord. Stap maar aan boord.
0: De fakir houdt altijd zijn woord. Maar hij wilde de wolf ook een lesje leren, omdat hij de toverfluit niet zomaar terug wilde geven.
7: Stop dan!
1: Ja, leuk hè? Zo hoog en lekker vlug. En geef voortaan verloren voorwerpen vriendelijk terug.
7: Oh, ik ben bang!
0: De wolf had nu wel geleerd dat hij spulletjes van een ander eerlijk moest teruggeven. Net zoals die keer toen Assepoester en de heks. Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

0: ik denk dat het daar flink druk is geweest afgelopen weekend bij het strand. Want het was natuurlijk hartstikke warm in het weekend. Maar die hitte die blijft nog even aan. Ja, en ik vraag me dan toch af. De meeste mensen gaan natuurlijk gewoon vandaag weer aan het werk. Of iedereen gaat naar school. Zou het dan ook druk zijn bij het strand? Met dit weer?
1: Ja, dat weet ik wel zeker. Want, ja? Nou ja, om een voorbeeld te geven. De examens zijn geweest. Dus iedereen die, die in het examenjaar zat, die is lekker vrij. Dus die kunnen naar het strand. Dan heb je mensen die niet hoeven te werken. Je hebt opa's en oma's. Je hebt kinderen met een studiedag. Dus dat strand, dat is gewoon lekker vol, hoor.
0: Ja, oké. Okay, nou goed. Dan kunnen we vast en zeker nog wel wat vaker strandliedjes draaien op Hallo Kids Radio. Maar niet nu, want het is namelijk tijd voor de prijsvraag. Het is maandag, dus dat betekent een nieuwe prijs in de studio.
1: Het is tijd voor die supergeheime
0: 10 voor 7 prijsvraag. En deze week, ja, we zitten wat dat betreft een beetje in de vakantieboekenweek. Deze week maak je kans op het Bobo vakantieboek. Daar staat ook bij speciaal voor de jonge kids. Een heel leuk vakantieboek. Dus over Bobo, dat hele bekende blauwe konijn. En ja, ik kan je verklappen. Ik geef spieken hoeveel. Bijna 100 pagina's dik, zeg. Sorry.
1: Ik zag het liggen en dat is niet zomaar een boek. Dat kun je dus zometeen winnen. Maar daar moet je wel wat voor doen. Mayoni heeft weer een leuke vraag verzonnen voor deze maandagochtend. Let op, daar gaan we.
0: Oké, de prijsvraag van deze week heeft elke dag te maken met een land. En vandaag gaan we beginnen met de eerste. De vraag is, welk land staat bekend om zijn lekkere pizza's? Mijn favoriet, als je het mij vraagt. Dus welk land staat bekend om zijn lekkere pizza's? Is dat
1: A.
0: Italië? Of is dat
1: B.
0: Nederland? Of is dat
1: C.
0: Duitsland. Dus welk land staat bekend om zijn lekkere pizza's? Nou.
1: Ja, als je het weet. Ja, er zit één land bij, dat is het sowieso niet. Maar
0: Eigenlijk twee.
1: Oké. Nou, weet je het antwoord? Welk land staat bekend om zijn lekkere pizza's? Doe dan mee via de website hallokidsradio.nl. Klik daarop op de ochtendshow. En vul je naam in en je goede antwoord. En wie weet, win je zometeen voor schooltijd.

0: Op zoek naar een veilige, leerzame en leuke tablet voor je kind? Dan zit je bij Dplay goed.
1: Yes!
0: Onze kindertablets zijn speciaal ontworpen voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar en combineren educatief plezier, veilige technologie en geruststellend ouderlijk toezicht. Dplay. Slim, speels en 100% kidsproof. Kijk voor meer informatie snel op dplay.nl.
2: 3, 2, 1...
3: De Dino-weken zijn terug in de Julianatoren. Volg de spannende Dino-trail. Beleef de te gekke theatershow De Grote Tijdreis. En ontmoet levensechte dino's. Vanaf 13 mei tot en met 28 juni. Het wordt dino-tastisch! Boek nu op julianatoren.nl. Laters!
0: Goed nieuws! Ook de app van Hallo Kids Radio is te downloaden op de Dplay tablet. Zo genieten kinderen van muziek en verhalen. Helemaal kindvriendelijk. Dplay. Plezier, leren en veiligheid in één tablet.
4: Dit is Hallo Kids Radio.
5: Hallo Kids Radio.
4: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio, met nu de ochtendshow.
6: Hallo Kids Radio.
7: Arnoud en Mayoni in de ochtend.

0: Jouw kidsradio. In de ochtend.
1: Opstaan! Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnoud en DJ Mayoni.
2: Ja, maar natuurlijk, het is maandagochtend. We zijn er weer bij en dat is prima. Het is 7:08. Dit is de ochtendshow.
3: Zo, dat was een oud liedje wat je aan het zingen was.
2: Ja, maar dit is een liedje wat ik afgelopen zaterdag toch veel voorbij heb horen komen.
3: Ja, dan moet je misschien even uitleggen, want misschien dat niet alle kinderen het kennen namelijk.
2: Oh, dat is, die moeten we misschien straks wel eens even draaien. Een WK-liedje van Wolter Kroes.
3: Ja, dat is namelijk, 2008 of zo. Dus dat is echt al wel heel lang geleden.
2: Ja, maar het was wel een van de betere. Dus, nou goed. Ja, ik heb het meteen maar even over voetbal. Want afgelopen zaterdag was natuurlijk die wedstrijd Nederland-Zweden. En dat ging eigenlijk hartstikke goed, hè?
3: Ja, sterker nog. We hebben een heel mooi doelpuntenaantal gescoord. 5-1 tegen Zweden. En dit hebben we ooit een keer eerder gedaan. Dat was in 2014, toen tegen Spanje. Dus ja, iedereen zei wel, oh, als de geschiedenis zich herhaalt, dan wordt het een heel mooi WK met, toch misschien wel een finale ronde erin.
2: Ah, ik snap het. De koning was er ook bij. Daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. We gaan het ook over Zweden hebben en over andere leuke dingetjes. En ja, nou, ik heb de koning gewoon links-rechts zien doen. Hij deed dan alles mee. Dit is echt zo leuk om te zien. Maar je weet, hè, als snollebollekes aan het einde van het liedje, wat hij dan zegt.
3: Waar hebben we het over?
2: Dit.
4: Sterren die fabrileter of nee, want god non een ju.
3: Ja, ik heb nooit geweten wat het was.
2: Weet er iemand waar een defibrillator is?
3: Weet ik nog steeds niet wat het is.
2: Dat is zo'n ding om je hartslag weer op gang te brengen.
3: Ja, hoe moeten wij dat nou weer weten, Arno? De meeste mensen hebben daar als goed is geen last van. Tenminste, niet op jonge leeftijd. Dus ja, ik had nooit van dat woord gehoord. Ik dacht altijd, hij heeft een of ander grapje bedacht.
2: Ze noemen het ook wel een AID. Nou, ik vertel daar zo meteen wat meer over. Dat is nu te kort. Maar straks dus meer over voetbal.

0: De nieuwste van Martin Garrix samen met Ed Sheeran op Hallo Kids Radio.
1: Ja, we gaan het even herhalen. Want wat ik dus net wou zeggen is dat Snollebolkers altijd dit zegt in zijn liedje.
2: De sterren die fabrileter of niemand. God, nonnetje.
1: Ja, dat is natuurlijk van... Dan heb je zo hard gesprongen dat je eigenlijk bijna aan de hartmassage moet. Maar de koning werd na afloop gevraagd van de wedstrijd Nederland-Zweden... wat hij ervan vond en hoe het met zijn hartslag ging. Oh, dat is de... Nou, dan gaat het helemaal mis.
3: Ik heb een paar keer gekeken waar de defibrillator hing. Want die had ik af en toe wel eens nodig. Maar uiteindelijk is het echt genieten geweest. Het is een prachtige wedstrijd geweest. Waar die ook spannend was. Af en toe voor mijn hart niet zo goed. Maar uiteindelijk is het, ik kan niet anders zeggen, genoten hiervan. Ontzettend blij om hier Nederland aan te kunnen moedigen op dit hele mooie moment.
1: Nou.
0: Ja, dan kijk, voor zover ik weet heeft de koning geen hartproblemen, toch?
1: Nee, zeker niet. Goed, straks meer. Maar ik denk dat het bijna tijd is voor de ontbijttip, hè?

0: Ja, en goed om te weten, die kabouters die helpen natuurlijk niet bij het maken van een ontbijtje. Daar heb je ja, of toch een papa of mama voor nodig. Of misschien dat je het helemaal zelf kan. Want het hangt natuurlijk maar net vanaf wat je gaat eten in de ochtend. Hetzelfde geldt natuurlijk voor die broodtrommel. Want die moet ook gevuld worden. Want ja, kijk, een paar jaar geleden hadden we met z'n allen nog niet dat we lekker in de klas een broodtrommel voor onze neus hadden. Inmiddels is dat natuurlijk niet meer weg te denken bij de meeste scholen. Dus ja, eigenlijk ben je dus nu dubbel druk bezig in de ochtend voor je ontbijt. Want niet alleen dus voor je ontbijt, maar ook meteen voor je lunch.
1: Goedemorgen, DJ Arnold en DJ Mayoni. Wij zijn wakker. Hebben jullie een ontbijttip voor ons?
2: Ja, nou, dat werd ook eens tijd.
0: Ja, ik dacht, het is vandaag maandag. Het is warm buiten. Het wordt warm binnen. Dus laten we dan maar even een ontbijttip doen die niet zo heel moeilijk is. Altijd wel fijn, toch? Af en toe
3: nou,
0: even.
3: Nou, ik ben super benieuwd. Wat gaan we maken?
0: We gaan iets lekkers maken met rijstwafels. Want ik heb even opgezocht. Dat wordt heel veel meegenomen naar school. En dan heb ik het niet over een rijstwafel waar bijvoorbeeld chocola overheen zit. Nee, nee. Gewoon over zo'n kale rijstwafel. En nou, is dat op zich best wel gezond. Er zit natuurlijk niet zo uitgebreid suiker of alles in. Maar het is ook wel een beetje droog. En een beetje kaal. En ja, je kan het natuurlijk ook eten in de ochtend. Maar het is eigenlijk leuker om die rijstwafels een klein beetje chiquer te maken. Een beetje luxer. Nou, wat hebben we dan nodig? Dan hebben we nodig voor die rijstwafel een lekker dikke laag pindakaas. Die gaat er als eerste bovenop. En normaal gesproken heb je pindakaas en dan heb je als combinatie fruit, Arnoud.
3: Banaan, denk ik, hè?
0: Ja, inderdaad, banaan. Maar vandaag niet. Nee, nee, want vandaag gaan we gebruiken stukjes aardbeien en blauwe besjes. Is echt inmiddels helemaal in het seizoen, hè? Er zijn ook bepaalde plekken waar je zelfs je aardbeien mag plukken voordat je ze mee naar huis kan nemen. En in dit geval gaan we dus een rijstwafel maken met een dikke laag pindakaas erop. Plakjes aardbei en lekkere blauwe besjes. En dan is je ontbijtje klaar. Want ja, zoals ik al zei, hè, iedereen kent de combinatie pindakaas met banaan. Maar ik denk pindakaas met aardbeien en blauwe besjes. Ik denk dat nog lang niet iedereen daarvan gehoord heeft.
3: Nou, wat een leuke tip.
0: Ja, zeker. Dus lekker handig vooral dit om mee te nemen. Dit kan je namelijk ook gewoon meenemen, hè, naar school. Maar ook voor in de ochtend, want de meeste mensen hebben volgens mij alles wel in huis.

0: Dit liedje zou trouwens ook goed passen bij de kinderboekenweek. Want dat is toch wel een beetje het thema wat er straks aan gaat komen in oktober. Dan wordt het thema van de kinderboekenweek spot aan. Dus ik ben al heel benieuwd hoe dat liedje van Kinderen voor Kinderen dan straks gaat klinken. Maar ja, dat is allemaal pas in oktober.
1: Dat is helemaal waar. En zometeen gaan we naar de Go Kids tip van de dag. We zitten deze week in de provincie Utrecht.
2: Hallo Kids Radio.
1: Nou, in Utrecht zijn van allerlei leuke dingetjes te doen. Ik moet even mijn documenten bijpakken, want dan kan ik kijken welke we gaan uitzoeken.
0: In Utrecht is zoveel te doen. We zitten namelijk in het midden van het land met provincie Utrecht. Het is ook altijd een beetje een, dat klinkt heel stom, maar een gekke provincie. Waarom? Omdat het precies een provincie is die soms een beetje in het midden valt wat betreft de vakanties.
1: Ja, dat is helemaal waar. Nou, in Utrecht heb je bijvoorbeeld het Universiteitsmuseum. Het Universiteitsmuseum Utrecht, dat is de perfecte bestemming voor nieuwsgierige gezinnen die op een speelse manier de wereld van wetenschap en dieren willen ontdekken. Kinderen experimenteren, onderzoeken en gaan interactief aan de slag met wetenschappelijke onderwerpen op een manier die nooit saai is. Nou, dat is dus het Universiteitsmuseum in Utrecht.
0: Ja, en het bijzondere is natuurlijk, een universiteit kan je normaal gesproken niet zomaar binnenlopen, maar bij deze mag dat.

0: koffie, weet je waar ik zin in heb?
1: Nou?
0: De zomer.
1: Nou, ik in een ijsje.
2: Dit is Hallo Kids Radio. Hier hoor je de

0: Ja, nou doet hij het wel. Alex O'Warren op Hallo Kids Radio. Zeg, het is de hoogste tijd om te gaan zingen. En we zingen natuurlijk niet voor iedereen die alleen vandaag jarig is op maandag. Maar we kijken ook nog even terug naar het weekend.
1: Volgens mij is er hier iemand jarig.
0: Ja, want het is vandaag 22 juni, een maandag. En daarvan weten we dat er natuurlijk ook weer luisteraars jarig zijn. Dus Arnoud, ik ga straks even iedereen opnoemen. Maar hoe zit het met de bekende mensen?
2: Nou, wat dacht je van Jeroen van der Boom? Die is vandaag 54 jaar geworden.
0: Oh, kijk eens aan. Die stond de afgelopen weekend nog in de arena met de toppers. Dus die had eigenlijk een extra groot verjaardagfeestje.
2: Ja, bekende zanger natuurlijk, hè. Ja. En wij gaan nu bellen met iemand die op onze
0: kalender staat. Zo snel zijn we nog niet. Ik moet eerst even het lijstje af, Arnoud. Want er zijn er best wel wat waar we namelijk voor moeten gaan zingen. Want, wat is namelijk het verhaal? We hebben vandaag een jarige op erop staan. Zoe, die is vandaag 11 jaar geworden. Zoe, van harte gefeliciteerd met jouw verjaardag. En Zoe is niet de enige die vandaag jarig is. Ook Gaia is vandaag jarig. Die wordt alleen ietsje minder oud dan Zoe. Die wordt namelijk pas 3 jaar. Dus ook daar gaan we uitgebreid voor zingen. En inderdaad, dan gaan we nu eens even kijken of iemand kunnen bellen. Alleen, ja, die is niet vandaag jarig. Die was gisteren jarig. Dat kan natuurlijk ook nog. Ja, dan is het zondag. Dan hebben we geen ochtendshow. Dus mama had al een berichtje gestuurd vorige week.
3: Met Tessa.
0: Hallo, goedemorgen met Arnoud en Mayoni van de radio.
3: Goedemorgen.
0: Hallo, zeg, ik ben op zoek naar iemand die volgens mij gisteren jarig was. Klopt dat?
3: Ja, dat klopt. Ik zal hem geven.
0: Aha.
4: Hallo.
0: Hallo, goedemorgen met Arnoud en Mayoni van de radio. Zeg, wie heb ik aan de telefoon gekregen?
4: Tom,
0: goedemorgen. Tom, jij was in het weekend jarig, toch?
4: Ja.
0: Ja, en hoeveel jaar ben je toen geworden, Tom?
4: 9.
0: Kijk eens aan, dat is een mooie leeftijd, zeg. En Tom, dan was je in het weekend jarig. Maar wanneer vier je dan je verjaardag op school? Ga je dat dan vandaag doen? Of heb je dat al gedaan?
4: Vandaag.
0: Wat gaan we meenemen? Wat voor een tractatie?
4: Popcorn met een lolly en een Rubik's Cube.
0: Zo, jij dacht 1 tractatie is te weinig, we doen er 3. Is wel lekker, hoor. Ja, waarom niet? Ik bedoel, als je zegt, mijn klasgenoten zijn zo aardig, die verdienen dat, dan moet je dat inderdaad gewoon doen. Zeg, oh lekker hoor, popcorn en een lolly. Ja, dan ook nog zo'n Rubik's Cube erbij. Zeg, Tom, maar dan ben jij vast en zeker zelf ook wel flink verwend in dit weekend met cadeautjes, of niet?
4: Ja.
0: Ja, oh vertel, wat heb je gekregen?
4: Ik heb een soort van... Een soort van schilderij, maar dan kan je die op de muur plakken.
0: Oh,
4: en
0: ja.
4: Die is magnetisch, dus kan je daar al met magneetjes briefjes op plakken waar je iets op kunt schrijven.
0: Oh, dat is handig. Ja. En hoe ziet dat schilderij er dan uit? Heeft het een bepaalde vorm? Is het een tijger, is het een leeuw?
4: Zwart.
0: Oh, het is gewoon een vierkant.
4: Ja.
0: Oh, dat is handig. Ja, dan kan je inderdaad daar precies je rapport bijvoorbeeld op hangen. En misschien een boodschappenlijstje van mama. En want die hangt dan in jouw kamer?
4: Nee.
0: Nee,
4: want we moeten mijn kamer nog behangen.
0: Oh!
4: We hebben een paar maanden geleden het behang eraf gescheurd.
0: Oh, zo. Oh, jij kreeg een echte stoere kamer vlak voor jouw verjaardag dan?
4: Nee.
0: Een beetje een... Ja, maar wat toch wel een leuke kamer, toch? Je hebt toch zelf uitgekozen welke kleur het wordt?
4: Ja,
0: ook dat wel.
4: Hier blauw.
0: Een beetje blauw. Oh ja, dat is wel mooi. En wat was het eerst dan? Was het toen ook blauw?
4: Ja.
0: Oh, gewoon een andere kleur blauw.
4: Ja.
0: Aha, ja, nou, maar dat krijg je. Hè. Kijk, als je eerst lichtblauw had en daarna donkerblauw bijvoorbeeld. Of een ander soort blauw, net zoals bij de zee. Dat is wel mooi. Oké, dus een mooi magneetbord wat er ook op komt te hangen in jouw slaapkamer. Wat heb je nog meer gekregen?
4: Ik heb een gamecontroller gekregen.
0: Oh, altijd handig.
4: En een leuke kaart.
0: Aha.
4: En een leuke kaart game.
0: Ja.
4: En vandaag komt er een skelter. Die kon niet eerder komen.
0: Wacht even. Jij was nog niet genoeg verwend. Er komt ook nog even een skelter aan. Zo, zeg. Maar Tom, die skelter, ja, nou ja, dat is wel best wel een groot ding volgens mij. Dat komen ze, neem ik aan, wel met een flinke bus brengen dan.
4: Of hij moet nog in elkaar gezet worden.
0: Natuurlijk, ja, helemaal niet over nagedacht. Zo'n ding moet ook nog in elkaar gezet worden. Dan krijg jij gewoon samen straks met mama de handleiding en dan moeten jullie hem in elkaar zetten. Met genoeg schroefjes.
4: Ja.
0: Aha, spannend. Ja. We moeten nog gaan zingen voor jouw verjaardag, maar ik wil dan nu alvast even afspreken. Wil je dan een foto sturen straks naar Hallo Kids Radio als die klaar is? Ik ben wel benieuwd hoe jouw skelter er dan straks uitziet.
4: Ja.
0: Ja?
4: Ja, dat wil ik wel doen.
0: Oh, gelukkig. Ja, wel als die natuurlijk helemaal af is. Hè? Dus dat je zekerste weet dat je er goed op kan skelteren. Niet dat er straks dat die helemaal af is en je nog één schroefje over hebt. Dan wordt het natuurlijk gevaarlijk. Hè? Zeg, Tom, jij was in het weekend jarig. Toen ben je 9 jaar geworden. Toen is je natuurlijk lekker voor jou gezongen. Je hebt mooie cadeautjes gehad. Je gaat vandaag nog een keer een feestje vieren, maar dan op school. En wij met Hallo Kids Radio willen natuurlijk graag voor jou zingen. Want nou kan heel Nederland zingen, want dat zijn er een hele hoop. Maar Tom, kan jij zelf eigenlijk ook een beetje mooi zingen? Een beetje. Klein beetje.
4: Nee.
0: Nou, maar voor iedereen die... Ik had net opgenoemd. Zoe is vandaag 11 jaar geworden. En Gaia is vandaag 3 jaar geworden. Zou jij dan doe je gewoon een beetje zachtjes mee zingen voor hun.
4: Oké.
0: Ja, ik wou net zeggen. Kan toch wel. Iedereen kent deze tekst. Dan doe ik gewoon heel hard mee zingen. Speciaal nog voor jouw verjaardag. Oké. Komt-ie!

0: Maria!
1: Ja, ja! Hip, hip, hip, hip, hip.
2: Hoera! Iedereen die vandaag jarig is, van harte gefeliciteerd. En natuurlijk Tom nog aan de telefoon. Tom, ik wens jou vandaag heel veel plezier. En ik zeg gewoon alvast tot de volgende keer op de radio. Doei!

0: De leukste muziekmix. Hallo Kids Radio. Als een vis in het water,
1: lekker bommetjes maken. Als een vis in het water, van Kinderen voor Kinderen, is deze week de superhit. Bij Hallo Kids Radio. Oh.

0: De superhit van deze week. Kinderen voor kinderen als een vis in het water. Zeg, Arnoud, we moeten de prijsvraag nog even herhalen van de Bobo vakantieboeken. Elke dag geven we er eentje weg. Maar dit is al wel eens vaker gebeurd als jij bijvoorbeeld de prijsvraag nog even aan het herhalen bent of de volgorde verandert. Want ik zie namelijk dat er best wel veel verkeerde antwoorden ingestuurd worden. Maar dan heb je namelijk een verkeerd lettertje staan, maar dan staat daarachter wel het goede land. Dus ik denk dat we even heel goed de prijsvraag nog een keer moeten herhalen, want anders dan snapt iedereen het straks niet meer.
1: Nee, vind ik een goeie.
0: Oké. Let op, voor dat Bobo vakantieboek, meer dan 100 pagina's, leuk om natuurlijk te winnen bij Hallo Kids Radio, zijn we op zoek naar de prijsvraag. Daar komt die. De vraag is, welk land staat bekend om zijn lekkere pizza's? Dus nog een keer, welk land staat bekend om zijn lekkere pizza's? Is dat
1: A,
0: Italië? Is dat
1: B,
0: Nederland? Of is dat
1: C,
0: Duitsland? Dus welk land staat bekend om zijn lekkere pizza's?
1: Nou, als je het antwoord weet, doe dan mee via de website hallokidsradio.nl. Klik op het plaatje van de ochtendshow. Daar zie je het doekboek van Bobo. En wie weet win je dan zometeen dat boek.

0: allernieuwste van K3, de zomer van Oya Lele. En dan gaan we nu even een duik nemen in de platenkast.
1: De platenkast van Arnoud.
0: Ja, Arnoud, het thema van deze week is...
2: Lady Gaga. Kijk, fantastische zangeres. En we gaan nu even terug naar de zomer van 2008.
0: Oh, zo lang geleden.
2: Dat is ook weer 18 jaar geleden. Ja. En dat was de zomer dat Lady Gaga de ene na de andere hit scoorde. Zo lang kennen we haar ook al. Ja. En dit is een van haar eerdere hits. Het liedje heet Paparazzi. En paparazzi, ja, dat is eigenlijk een term die wordt gebruikt voor alle persfotografen. Je hebt wel eens van die bekende mensen, zangers en zo. En dan lopen er allemaal fotografen achterna. En dat noemen ze dan de paparazzi. Een beetje Italiaans woord eigenlijk.
0: Ja, en paparazzi bestaat al heel lang, hè. Kijk, tegenwoordig heb je social media. En is eigenlijk iedereen paparazzi geworden. Want iedereen heeft een telefoon op zak met een mooie camera. Maar vroeger waren het toch echt de journalisten voor alle roddelblaadjes. Hè? Die dan zo in de jaren 80 al bij de rode loper stonden. En niet trouwens niet alleen de rode loper. Ook op andere plekken.
2: Ja, Lady Gaga zong erover. En dit liedje komt dus uit 2008. Het heet Paparazzi. En je hoort het nu op Hallo Kids Radio.

0: Dit liedje is niet gemaakt voor voetballen, maar je had het zo kunnen bedenken, toch? Ik bedoel, het klinkt wel een beetje als een voetballiedje. En dat voetballen dat hebben we natuurlijk afgelopen zaterdag uitgebreid gedaan. Nederland had toen gewonnen tegen Zweden met wel 5-1. Dus dat was natuurlijk een lekker leuk feestje om te vieren daarna. Maar misschien dat jij vandaag wel mee hebt gedaan met de prijsvraag. Nou, dan heb je misschien straks ook wel een feestje te vieren als je de prijsvraag hebt gewonnen. Ja.
1: We gaan proberen iemand te bellen die heeft meegedaan. En hopelijk krijgen we dan het goede antwoord te horen.
0: Eens even kijken. De telefoon gaat over. Spannend. En wie zit er aan de andere kant?
2: Met Pasco.
0: Hallo, goedemorgen met Arnett en Mayoni van de radio.
2: Ja, goeiedag.
0: Hallo, zeg, ik ben op zoek naar iemand die heeft meegedaan met de prijsvraag.
2: Dat is Sam.
0: Aha. Zeg, goedemorgen Sam.
2: Ik zal eens even gaan zoeken waar die is.
0: Ik dacht dat hij er al bij is.
2: Ik ben lekker aan het spelen. Oh. Zit je in de speaker?
0: Ja, dat kan natuurlijk ook. Ja, het is nog geen schooltijd.
2: Nee, we zijn op de weg inderdaad.
0: Aha, kijk eens aan.
2: Sammy. Huh? Ik weet je nog dat wij gisteren die prijsvraag hadden gedaan van de radio? Huh? Voor Max het spelletje.
3: Ja.
2: Er belt nu van de radio iemand voor jou. Zeg maar hallo, goedemorgen.
3: Hallo, goedemorgen.
0: Goedemorgen, zeg Sam. Hoeveel jaar ben jij?
3: 4.
0: 4 jaar, kijk eens aan. Zeg, Sam. Huh? Ik zie nu dat je hebt meegedaan met een prijsvraag van de weekendshow. En ik bedenk me nu net dat ik een foutje heb gemaakt. Oh, wat erg, hè? Maar jij wil graag wel een prijs winnen, toch, Sam?
3: Ja.
0: Ja, dat dacht ik ook. Zeg, Sam, want ik heb hier namelijk ook een doeboek in de studio liggen.
3: Oeh.
0: Ja. Wat wil je liever winnen? Het spelletje of het doeboek? Want het doeboek, daar kan je meteen aan beginnen natuurlijk.
3: Een spelletje.
0: Toch een spelletje. Oké, nou dan ga ik wel even een andere prijsvraag stellen. Sam, maar dan laat mama vooral even in de buurt komen. Want dan doen we wel de prijsvraag namelijk die vandaag gesteld werd op de radio. Zodat alle kinderen kunnen controleren of jij ook onder druk dit natuurlijk kan. Hè? Ja, ja. Want ja, maar dit kan je zeker. Want Sam, eet jij wel eens een pizza?
3: Ja?
0: Ja? Oh, nou dan kan jij deze prijsvraag zeker te weten goed beantwoorden. Let op, daar komt ie. De vraag is namelijk, welk land staat bekend om zijn lekkere pizza's? Is dat antwoord A, Italië, antwoord B, Nederland of antwoord C, Duitsland? Wat denk je?
3: Ik denk...
2: Goed antwoorden, want je weet de vraag.
3: Ja.
0: Dus welk land staat bekend om zijn lekkere pizza's?
3: Dat is...
2: Zeg het...
3: A, ik ben weer
0: vergeten. I? Ik hoorde antwoord A al, maar inderdaad, welk land hoort daarbij? Mama die deed dan een klein beetje voorzeggen.
2: Sammy, waar komen de pizza's vandaan en de pasta?
3: Ja, ik weet het. Uit...
2: I?
3: Italië.
0: Italië! Oh, wat goed zeg! Zeg, Sam, je bent pas 4 jaar, je weet het gewoon al, zeg. Maar wat vind je dan lekkerder, pizza of pasta?
3: Pizza.
0: Pizza, och ja, dat is ook wel echt mijn favoriet, inderdaad. Zeg, Sam, ik ga gewoon even straks met mama nog contact hebben op... dat ik precies weet waar ik de prijs naartoe moet sturen. Want dat is natuurlijk hartstikke belangrijk. Maar je mag straks tegen iedereen vertellen op school dat je gewonnen hebt. Dat is alvast heel belangrijk, hè. Dan weet iedereen dat je op de radio bent geweest net.
2: Wat cool, Sam. Vind je dat stoer?
3: Ja.
0: Super stoer. Ja, dat is ook. Je bent pas 4, hè? Dus moet je nagaan als je nog een keer meedoet. Dan kan je al die jaren nog doen. Zeg Sam, ik wens jou vandaag heel veel plezier op school. En dan zeg ik alvast tot de volgende keer op de radio.
3: Dankjewel.
0: Alsjeblieft. Tot de volgende keer, Sam. Doei.
3: Doei.
0: Kijk eens aan, dat was Sam op Hallo Kids Radio. Die ging er vandoor met een prijs. En dat betekent dat we morgen natuurlijk weer een nieuwe prijs weggeven hier op Hallo Kids Radio. Maar ja, wel dus met een andere vraag. Want ja, anders zou het niet eerlijk zijn. Dan had Sam al verteld wat je de hele week moet insturen.

0: De bingemolen ligt er klaar voor. Of nou ja, ligt er klaar voor. Staat er klaar voor eigenlijk. Als die zou liggen, dan zouden alle balletjes eruit rollen. En dan hebben we iets niet goed gedaan.
1: Nou, we gaan snel draaien. En dan weten we zometeen welk liedje van Kinderen voor Kinderen wij aan kunnen gaan zetten.
0: Oké, let op. Daar komt hij. 3, 2, 1. Hoppakeeps. Zo. Spannend. Aan het bijna onderaan de lijst nummertje 73.
1: Nummer 73, daar staat het liedje met de titel Groen.
0: Is dat Giga Groen of is het een ander liedje?
1: Nou, ik zie hier Groen staan. Dus
0: oh, dat
1: ik denk
0: is een andere.
1: Ander liedje is.
0: Nou, dan weet ik even niet. Kijk, Giga Groen ken ik wel. Die was gemaakt voor de kinderboekenweek. Maar hier gaat even geen lampje bij branden. Maar dat is natuurlijk zo leuk. Hè? Van al die liedjes van Kinderen voor Kinderen. Ze hebben echt al keiveel gemaakt. Meer dan 500 liedjes. Ja, dan is er natuurlijk een grote kans dat er een keer eentje op de radio komt die je helemaal niet kent. En ja, ik denk dat dat vandaag ook wel het geval gaat zijn. Dus we gaan hem aanzetten. Groen van Kinderen voor Kinderen, nu leuk. Op Hallo Kids Radio.

0: Op zoek naar een veilige, leerzame en leuke tablet voor je kind? Dan zit je bij Dplay goed.
1: Yes!
0: Onze kindertablets zijn speciaal ontworpen voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar en combineren educatief plezier, veilige technologie en geruststellend ouderlijk toezicht. Dplay. Slim, speels en 100% kidsproof. Kijk voor meer informatie snel op dplay.nl.
2: 3, 2, 1...
3: De Dino-weken zijn terug in de Julianatoren. Volg de spannende Dino-trail. Beleef de te gekke theatershow De Grote Tijdreis. En ontmoet levensechte dino's. Vanaf 13 mei tot en met 28 juni. Het wordt dino-tastisch! Boek nu op julianatoren.nl. Laters!
0: Goed nieuws! Ook de app van Hallo Kids Radio is te downloaden op de Dplay tablet. Zo genieten kinderen van muziek en verhalen. Helemaal kindvriendelijk. Dplay. Plezier, leren en veiligheid in één tablet.
4: Dit is Hallo Kids Radio.
5: Hallo Kids Radio.
4: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de ochtend.

0: Hallo Kids Radio. In de ochtend.
1: Opstaan! Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnold en DJ Mayoni.
2: Een hele goede morgen. Het is 8:08. Dit is de ochtendshow met Arnoud en Mayoni.
3: Ja, inderdaad. Allemaal een hele goede morgen. Het is vandaag maandag, dus dat betekent weer een nieuwe schoolweek. Maar ja, ik denk dat de meesten langzaamaan beginnen met aftellen. Want Arnoud, voor iedereen die in het noorden woont, nog 2 weken. En dan beginnen de eerste zomervakanties al.
2: Ja, zo is het maar net. Ja. Daar zijn we ook wel aan toe. Het wordt lekker weer, dus iedereen kan lekker op pad. Of dan nou naar het buitenland is, of je blijft lekker binnen. Nou ja, als je in het binnenland blijft, dan heb je de hele zomer baat bij onze tips van GoKids. Leuke uitjes om lekker thuis in eigen land te blijven, hè?
3: Ja, dat zeker. En het leuke is, ja, als het goed is, blijft dat warme weer nog wel even aanhouden. Deze week wordt het namelijk weer boven de 30 graden. Maar ik heb tot nu toe nog niet gehoord dat ook weer snel voorbij is. Dus dat is fijn. Kijk, het enige is alleen natuurlijk wel, ja, dan zie je straks dat iedereen in het noorden als eerste vakantie heeft. En dan komt de regen weer. Laten we afklap op hout dat dat niet het geval is. Dat zou toch jammer zijn. Zit je de laatste 2 weken in de klas, hartstikke warm, ben je eindelijk thuis, dan gaat het regenen.
2: Ja, dat zou jammer zijn, hè?
3: Ja, ja, ja, maar goed, daar gaan we dus even nog niet vanuit. Gewoon even deze week lekker nog genieten van dat warme weer. Met natuurlijk een ijsje misschien wel als je uit school bent. Of misschien wel een plons in het zwembad. Want ik heb al van meerdere luisteraars foto's gehad dat er zwembaden in de tuin staan. Ja, die heb je wel nodig, hoor, met deze temperaturen.
2: Nou, lekker om even een plons te nemen.
3: Ja, absoluut. Zeg, zometeen is het tijd om iedereen naar school te sturen natuurlijk. Maar ik heb nog snel een verzoekje klaarstaan. Want ik had namelijk een berichtje gekregen van Maaike. En Maaike die wilde nog snel even dansen op Kinderen voor Kinderen. En dan niet de allernieuwste, onze superhit van deze week. Nee, die ene van de Koningsspelen. Want haar favoriet is toch echt Baila, Bailala. Dus die gaan we nog even draaien straks voor Maaike.

Ja, je kunt het. Niet omvallen. Leuk jou te leren kennen. Maar ik moet nu gaan. Dat komt door mijn nieuwe schoenen.

0: niet stoppen met dansen. Nou ja, dat is niet per se wat ik zelf vind. Maar dat vonden vooral de rode schoentjes. Want ja, volgens mij dansen die nog steeds als je ze tegenkomt.
1: Dat denk ik ook. Het is 7:15 geworden. Mm. En dat betekent dat we iedereen naar school gaan sturen.
0: Ja.
1: Ik heb daarvoor de megafoon klaarstaan. En dit is een beetje het laatste moment. Als je denkt, ja, ik moet nu echt mijn spulletjes pakken. Dan moet je gaan. Ik zet hem aan. Klik.
2: Zo, nou doet hij het. En ja, het zal wel heet zijn op school, maar daar zal de juf of de meester vast wel rekening mee houden.
0: Ja.
2: Veel plezier en misschien wel een ijsje tussendoor. Daar gaan we. 5, 4, 3, 2, 1.
0: Naar school toe!

erbij, dan leg ik het je uit. Elke mooie dag beginnen wij met smeren. Het is niet moeilijk hoor, we gaan het je leren. Let op!

0: Denk eraan, een mooie dag begint met...
1: Inspireren! Dit is Hallo Kids Radio. Hier hoor je de...

0: Groetjes.
1: Ja, het is ook hartstikke warm. Deze hele week wordt het boven de 30 graden. Sterker nog, eind deze week gaan we zelfs richting de 36 en 37 graden. Dus ik dacht, ja, een liedje over ijsjes kunnen we dan even niet overslaan deze week, hè?
2: Nee, dat vind ik ook. Ja. Zometeen een verhaaltje van Sprookjesboom. Elke dag om 8:30 vertelt hij weer een verhaaltje. En dat doet hij bij ons op de radio. En dat is een leuke afwisseling tussen de liedjes door. Dus waar het verhaaltje over gaat, we weten het niet. Maar dat horen we zometeen na dit liedje.

0: week klaar voor een nieuw verhaal van jullie sprookjesboom? Als jullie hier in het Sprookjesbos zouden rondlopen, zou je niet alleen al die prachtige bloemen en bomen kunnen zien, maar je zou ze ook kunnen ruiken.
1: Verse brandnetels. Oh, rottend fruit. Oh, drakenscheet. Oh, lekker. Verbrande koekjes. Oh, lekker. Verbrande koekjes? Ah! Al mijn koekjes! Verbrand!
2: Oh, bloemetjes. Dat zal oma leuk vinden. Zal ik ze plukken? Maar wat zei mama ook alweer?
3: Kijk eens, Roodkapje. Een mandje met koekjes. Maar denk erom, goed doorlopen en niet van het pad af. Want het bos zit vol met wilde dieren.
2: Ik zie helemaal geen wilde dieren. Eventjes kan best.
4: Koekjes en een bos met bloemen uit het bos, uit het bos.
1: Koekjes! En een bos precies met wat ik nodig heb.
4: Het bos.
2: Zie je nou wel? Er zijn helemaal geen wilde dieren in het bos.
4: Waar zijn mijn koekjes? Oh, nee, nee. Oh.
5: Is er iets?
4: De koekjes voor oma, ze zijn weg.
5: Rustig, rustig. Misschien kan ik je helpen. Wacht,

0: koekjes voor op mijn huisje.
1: Ik weet geloof ik waar je koekjes zijn, Roodkapje.
0: Beter had ik ze zelf niet kunnen bakken.
2: Versgebakken koekjes.
0: Afblijven, die zijn van mij, voor mijn huisje.
2: Goed, dan niet. Ik kom morgen wel terug om te kijken of je er een over hebt.
0: Zo, dan moeten ze snel op mijn huisje. Het wordt al donker.
1: Hé, zijn dat niet de koekjes van Roodkapje?
0: Dat waren de koekjes van Roodkapje, maar nu zijn ze van mij. En nu wil jij zeker ook weer een koekje?
1: Nee hoor, hoezo?
0: Omdat iedereen dat wil. En ze zijn van mij. En morgen komen ze allemaal terug, hè?
1: Rustig, rustig. Misschien heb ik een idee.
0: Oh ja? Wat dan?
1: Morgen zeg je gewoon tegen iedereen dat de koekjes gestolen zijn.
0: Maar ze staan toch gewoon hier?
1: Ja, maar midden in de nacht als iedereen slaapt, haal jij de koekjes stiekem binnen.
0: Huh?
1: Niemand die dat weet. Nee. En als ze morgen dan weer langskomen voor een koekje, dan zeg je, ze zijn gestolen.
0: Briljant!
3: En dus wachtte de heks tot het donker werd en het hele Sprookjesbos sliep. Dan kon zij het mandje rustig naar binnen halen. De volgende ochtend zou ze tegen iedereen zeggen dat het mandje gestolen was. En had ze de koekjes helemaal alleen voor zichzelf. Tenminste, dat was het plan. Maar er gebeurde iets anders.
1: Zo, die zijn voor Roodkapje.
0: Mijn koekjes! Gestolen!
3: De heks was woedend. Ook de volgende ochtend.
1: Goedemorgen. Is het gelukt?
0: Mijn koekjes, ze zijn gestolen.
1: Goed zo.
0: He?
1: Je zegt dat ze gestolen zijn, maar je hebt ze natuurlijk gewoon binnen verstopt.
0: Wat?
1: Precies zoals we hebben afgesproken.
0: Nee! Ik heb ze niet naar binnen gehaald. Ze zijn gestolen.
1: Prima, je doet het heel goed. Gewoon blijven zeggen dat ze gestolen zijn. Ze gaan je vast geloven.
3: Daar was de heks dus mooi ingetrapt. Ze kreeg als het ware een koekje van eigen deeg. Want koekjes, die kan je maar beter niet pikken. Dat doet me denken aan de wolf die... Maar dat, lieve kinderen, is weer een ander verhaal.

0: Dat waren Miles Smith samen met Niall Horan. Want inderdaad, je hoort bij ons niet alleen muziek voor kids, maar af en toe ook een grote top 40 hit. En zo, dit was er een.
1: Hallo, Kidsradio.
2: Oh. Ja, ik was te snel, maar dat maakt niets uit. Maak je zin even af.
0: Dat was hem.
2: Oh, dat was die zin.
1: Hallo, Kidsradio.
2: Nou, dan gaan we snel door met de Go Kids tip van vandaag. En we gaan naar Utrecht. Daar zitten we in de provincie Utrecht. We gaan naar Baren. Plaatsje, mooi plaatsje. En daar vind je Klimbos Nederland Lagevuurse. Beleef samen een onvergetelijk avontuur hoog tussen de bomen. Met maar liefst 11 spectaculaire routes is er voor elke leeftijd en op elk niveau volop spanning. Van uitdagende junior parcoursen tot een bloedstollende vrije val voor de echte durvallen. Nou, dat klinkt spannend, hè?
0: Ja, ik heb het ook wel eens gedaan, hoor. Zo'n klimbos. Hartstikke leuk. En trouwens, goed om te weten dat het niet alleen in Utrecht is, hè. Maar zo'n klimbos, die vind je eigenlijk overal in heel Nederland. Alleen deze zetten we vandaag even in het zonnetje.
2: Ja, dit is de tip van de dag. Klimbos Nederland, Lagevuurse in Baren.
3: En dan nu het weerbericht van Radio Strandwijk aan Zee. Het wordt een

0: Ze was al een grote artiest, maar inmiddels is ze ook een grote artiest onder kinderen. Want TikTok, ja, die heeft daar toch wel bij geholpen. Zemma Larsson hoorde je net op Hallo Kids Radio. Zeg, en over grote artiesten gesproken. Elke week hebben we natuurlijk een hele leuke superhit. Die wordt er uitgekozen en dat liedje staat als het ware extra in het zonnetje op Hallo Kids Radio. En deze week hebben we natuurlijk weer een nieuwe, want het is vandaag maandag. En deze week is die voor Kinderen voor Kinderen. Als een vis in het
1: Als een vis in het water van Kinderen voor Kinderen is deze week de superhit bij Hallo Kids Radio.

0: Lekkere zomerse muziek van Like Me op Hallo Kids Radio. Ja, en dan is het alweer bijna klaar. De ochtendshow.
1: Ja, dan is het al bijna klaar. Zometeen het peuteruurtje. Radio voor de allerkleinste tussen 9 en 10. Vanmiddag Studio 100 tussen 3 en 4. Dat is ook leuk voor als je uit school komt. Mm-hmm. En zoals elke dag morgenochtend, dan is er weer een nieuwe ochtendshow. En die begint elke dag om 6 uur. En ook dan kun je weer een hele mooie prijs winnen. En dat is zo'n doeboek van wel meer dan 100 pagina's van Bobo.
0: Ja, en Bobo is natuurlijk een hartstikke bekend konijn. Sterker nog, is een konijn wat echt al super lang bekend is. Ik heb even opgezocht. Nou, dat bestaat echt al bijna 50 jaar. Dus het kan zomaar zijn dat papa of mama daar ook mee op is gegroeid. Dus dan maakt het helemaal leuk. Dus de hele week maak je daar kans op. En de hele week natuurlijk extra veel zomerse muziek. Want het wordt warm. Dus hou daar vooral rekening mee. En wij met Hallo Kids Radio houden daar dus ook rekening mee. Hè, om een beetje lekkere zomerse muziek te draaien.
1: Ja, dat is leuk. Nou, lekker insmeren en maak er een mooie dag van. En wie weet, tot morgenochtend. Yeah.

0: naar een veilige, leerzame en leuke tablet voor je kind? Dan zit je bij D-Play goed.
1: Yes!
0: Onze kindertablets zijn speciaal ontworpen voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar en combineren educatief plezier, veilige technologie en geruststellend ouderlijk toezicht. D-Play. Slim, speels en 100% kidsproof. Kijk voor meer informatie snel op dplay.nl.
2: 3, 2, 1...
3: De Dino-weken zijn terug in de Julianatoren. Volg de spannende Dino-trail. Beleef de te gekke theatershow De Grote Tijdreis. En ontmoet levensechte dino's. Vanaf 13 mei tot en met 28 juni. Het wordt dino-tastisch. Boek nu op julianatoren.nl. Laters!
0: Goed nieuws! Ook de app van Hallo Kids Radio is te downloaden op de D-Play tablet. Zo genieten kinderen van muziek en verhalen. Helemaal kindvriendelijk. D-Play. Plezier, leren en veiligheid in één tablet.
4: Dit is Hallo Kids Radio.
5: Hallo Kids Radio.
4: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl.

je luistert naar het Peuteruurtje met de leukste liedjes voor de allerkleinste. Elke dag tussen 9 en 10 op Hallo Kids Radio.

Je luistert naar het Peuteruurtje met de leukste liedjes voor de allerkleinste. Elke dag tussen 9 en 10 op Hallo Kids Radio. Of

0: vind jullie superleuk en daarom stuur ik dit bericht. Doei!
1: Ja, ja, vlinder! Kijk! Heeft

0: het begin.
1: Hey, hoi, Saartje.
2: Ah, goed hè, van jouw vriendin.
0: Heel goed, Saartje, ik ben trots op jou.
2: Joepie.

Als het stil is, sst, hoor jij dat ook? Oh, geluiden van een griezelbeest? Of is het van een spook? Doe je lichtje even aan en kijk maar in het rond. Het is gewoon de wind omdat het raam nog open stond. In het donker, wat doe je dan? Zing een liedje, want daar houden monsters helemaal niet van. In de avond lijkt het gauw of het spookt, er iets loopt in dat kamertje van jou. En die schaduw, ja, daar zo in de hoek. Huh? Dat is jouw knuffelkonijn, daar was je.

Hoor je dat? Ach, het is gewoon het piepen van het eendje uit het bad.

0: Op zoek naar een veilige, leerzame en leuke tablet voor je kind? Dan zit je bij Dplay goed.
1: Yes!
0: Onze kindertablets zijn speciaal ontworpen voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar... en combineren educatief plezier, veilige technologie en geruststellend ouderlijk toezicht. Dplay. Slim, speels en 100% kidsproof. Kijk voor meer informatie snel op dplay.nl.
2: Hallo, ik ben Dirk Schelen en ik treed op in theaters bij jou in de buurt. Heb je zin om te komen kijken, mee te dansen, mee te zingen met mijn leukste liedjes en mij te ontmoeten? Kijk dan op www.dirkschelen.nl waar ik allemaal optreed en voor de kaartjes. Ik hoop je te zien, hè? Dag!
0: Goed nieuws! Ook de app van Hallo Kids Radio is te downloaden op de Dplay tablet. Zo genieten kinderen van muziek en verhalen. Helemaal kindvriendelijk. Dplay. Plezier, leren en veiligheid in één tablet.
3: Dit is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids Radio.
3: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Assepoester moest op de geitjes passen. En die maakte er een puinhoop van.
1: Nee, je kan het toch niet pakken.
2: Benjamin, we gaan pootje verven.
3: Nee, geitje worstelen in de modder.
2: Langnek, help me alsjeblieft. Ze maken zo'n troep. Ik word er zenuwachtig van.
4: Leer ze dan om op te ruimen. Daar ben je goed in.
2: Alsof die zin hebben in opruimen.
4: We maken er een nieuw spel van. Luister. Vertel ik het samen.
1: Ja, kom op.
4: Jongens, hebben jullie ooit gehoord van de reuze rommelberg?
2: Wat voor berg?
3: Een rommelberg?
4: Vroeger ruimde niemand in het Sprookjesbos zijn rommel op. Iedereen liet alles maar rondslingeren. Toen kwam de fakir met een plan.
5: Met hulp van zijn vliegend tapijt brachten ze alle troep naar de verre vallei.
4: Ja, daar deden de Sprookjesbosbewoners wel 100 dagen over. En omdat ze niet wilden dat dat ooit nog nodig zou zijn, was het sindsdien 1 keer in de zoveel tijd grote opruimdag.
3: Opruimdag?
2: Moeten we ons huisje opruimen?
5: Niet alleen het huisje, het hele Sprookjesbos kan wel een schoonmaakbeurt gebruiken.
4: Ja.
6: Wanneer ik rommel zie, dan kriebelt het hier binnen. Dat is nog iets van vroeger, ben ik bang. Dan wil ik 1, 2, 3 met schoonmaken beginnen. Met bezems en een poetslap aan de gang.
4: Nooit zag ik zo'n paard.

0: opruimdag? Een stomme dag is dat. Dan moet ik zeker tanden poetsen en in bad.
1: Niks voor mij, maar ik heb een goed idee. Als de kinderen opruimen, doe ik lekker.

Assepoester kon het overdrijven. Maar als niemand ooit zou opruimen, werd het een puinhoop in het Sprookjesbos. De heks deed andere dingen met haar bezem. Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

0: Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Levina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rienske. Groetjes!
3: Ik ben Tijn en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien we Marissa en Sarah.
6: Wij vinden Kids Radio heel leuk! Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.
8: I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to...

0: 1.
1: Goodbye to you.
2: Hoi, ik ben Sanne Veldhuis. Ik ben 8 jaar en ik luister jullie muziek elke dag. Ik vind het ook hartstikke leuk. Doei!

0: Je luistert naar Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland.
2: Zo, we zijn er.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Is Hallo Kids Radio.

0: Jokkebrok. Woezel en Pip hebben gisteren cadeautjes gekregen. Woezel heeft kleurtjes en Pip een bal. Eigenlijk vindt Woezel Pips bal veel leuker. Maar ja, die is van Pip.
1: Pip zal het toch niet zo erg vinden als ik met haar nieuwe bal ga spelen?
2: Oeps.
3: Goedemorgen, Woezel. Jij bent vroeg. Heb je al een mooie tekening gemaakt met je nieuwe kleurtjes?
1: Nee, nog niet. Maar dat wil ik net gaan doen. Toevallig, hè, tante?
4: Hey, Woezel, heb jij mijn nieuwe bal gezien? Hij lag hier, maar nu is hij weg.
1: Nee hoor, Pip. Misschien heeft de wind hem wel weggeblazen of zo.
4: Ik weet het toch zeker.
1: Hoi, Buurpoes.
4: Dag, Buurpoes. We zoeken mijn nieuwe blauwe balletje. Toen ik ging slapen, lag hij voor het hok. En toen ik wakker werd, was hij weg. Gek, hè? Heb jij hem misschien gepakt?
5: Nee, hoor. Ik heb toch zelf al een mooie bal? Maar ik heb wel vreemd geritsel in de struiken gehoord vannacht.
1: Huh? Oh, misschien was er wel een ballenmonster in de tovertuin. Of een ballenboef. Dief. Oh ja, een dief.
4: Een dief? Maar dan is het wel gek dat hij jouw kleurtjes heeft laten liggen, Woezel.
5: Oh nee, hoor. Dieven vinden ballen veel leuker.
4: Echt? Een dief in de tovertuin? Oh, we moeten de anderen waarschuwen. Luister iedereen. Er was een dief in de tovertuin. En die heeft mijn bal gestolen. Buurpoes heeft vannacht vreemde geluiden gehoord. Toch, Buurpoes?
1: Nee, mag ik wat zeggen?
6: Wacht even, Woezel. Een dief in de tovertuin, zeg je, Pip? Nou, wat voor vreemde geluiden hoor je precies, Buurpoes?
5: Nou, eerst allemaal gestommel en toen allemaal stemmetjes.
3: Oh nee, waren er dan een heleboel dieven?
6: Vrienden, dit is een zeer ernstige zaak. Wij moeten volledig op onze hoede zijn. Misschien is de dief nog steeds in de tovertuin.
3: Maar... wat een naar verhaal. Oh, wijze varen. Wat moeten we nou toch doen?
1: Nee. Er is geen dief. Pip, daar is je bal. Pip, ik vond jouw nieuwe bal zo mooi en jij lag nog te slapen en toen ben ik alvast gaan ballen.
4: Oh, Jokkebrok, je zei dat je hem niet had gezien.
1: Ik dacht dat je heel boos zou worden omdat ik je nieuwe bal gepakt had zonder het te vragen. Sorry, Pip.
3: Voezeltje toch, je mag niet jokken. Nou, er is in ieder geval geen dief in de tovertuin. En dat is heel fijn.
7: Oh jee, je moet ook niet liegen. Voor je het weet, wordt een kleine jokkebrok een hele grote jokkebrok. Lesje geleerd. Gelukkig is iedereen weer blij.
8: De leukste kidszender van Nederland. Dit is Hallo Kids Radio.

0: ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja. Hip, hip, hip. Hoera!
2: Hallo, ik wil graag de groetjes doen aan Cindy de Mangeleer uit Nederland.

Hallo, ik ben Marnix. Ik ben 7 jaar. Ik luister jullie elke avond. Ik vind jullie echt een topradio. Ik vind het fijn dat jullie draaien. Groetjes, Marnix Olaf Aansen.

0: Op zoek naar een veilige, leerzame en leuke tablet voor je kind? Dan zit je bij Dplay goed.
1: Yes!
0: Onze kindertablets zijn speciaal ontworpen voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar en combineren educatief plezier, veilige technologie en geruststellend ouderlijk toezicht. Dplay. Slim, speels en 100% kidsproof. Kijk voor meer informatie snel op dplay.nl.
2: 3, 2, 1...
3: De Dino-weken zijn terug in de Julianatoren. Volg de spannende Dino-trail. Beleef de te gekke theatershow De Grote Tijdreis. En ontmoet levensechte dino's. Vanaf 13 mei tot en met 28 juni. Het wordt dino-tastisch! Boek nu op julianatoren.nl. Laters!
4: Dit is Hallo Kids Radio.
5: Hallo Kids Radio.
4: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: stille på de andre når jeg kommer til kapellet. En jeg finner kids, og det er jo helt løk. Woohoo! Yo, yo! Go, go! Yo, yo! Også fisse det fra.
1: Als een vis in het water, van Kinderen voor Kinderen, is deze week de superhit. Bij Hallo Kids Radio.
2: Oh.

0: ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag.

0: Hallo lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Klein Duimpje was erg moe.
1: Wat ben ik moe, zeg. Even rusten. Wat voor dier een schild?
0: Klein Duimpje ging stiekem een kijkje nemen bij het huisje van de heks.
2: Dit tovermengsel wordt het einde van het sprookjesbos. Het bos en iedereen die hier leeft zal voor altijd verdwijnen.
1: Het sprookjesbos verdwijnen? Lieve help, dat is een ramp. Waar is Roodkapje? Ik moet u redden.
3: Was een akelig weer, al dat gedonder. En het regent niet eens.
1: Weet jij waar het kapje is?
3: Nou, jij ook een goede morgen. Nee, ik weet niet waar het kapje is. Maar wat is er nou toch eigenlijk allemaal aan de hand hier?
1: Mevrouw de heks, ze heeft het sprookjesbos betoverd. Ze wil het laten verdwijnen. Dat is ze, de heks. Ik moet Roodkapje redden, voor het te laat is.
3: Nou, en ik dan?
1: Eerst Roodkapje.
3: Wacht op mij. Neem me mee. Help. Help. Mama, ik ben bang.
1: Meneer de Reus, hebt u Roodkapje gezien?
3: Nee, en ik ben zo bang.
4: Dat de heks dat allemaal doet met dat rare weer?
1: Ja, echt! Ik hoorde haar zeggen dat het bos en iedereen die hier woont zou verdwijnen!
4: Ik geloof niet dat de toverkracht van de heks zo groot is, hoor.
1: Oh. Wat was dat?
3: Alle toverheksen nog aan toe!
1: De herberg! Verdwenen?
3: Eén bliksemflits en zoef! Weg was hij!
4: Ik geloof mijn ogen niet!
3: Ah, je ziet het heel goed!
1: Als Roodkapje maar niks zou voorkomen is!
3: Als je me nou! Maar bedankt dat je zo bezorgd over me bent!
1: Ik moet er vinden!
4: Die heks kan meer dan ik dacht!
0: Klein Duimpje zocht en zocht. Ondertussen bleef het maar donderen en bliksemen. De bewoners van het sprookjesbos waren doodsbang.
5: Ik ben bang.
1: Arme Benjamin, kom. Ik breng je wel naar huis.
5: Naar huis? Waar is ons huis?
1: Die stoute heks? Iemand moet er stoppen. Ja? Dit moet stoppen.
2: Zei je iets, klein hummeltje?
1: Ik zei dat u moest stoppen.
2: Maar ik ben net begonnen.
6: Schudden.
1: Huh? Help! Het sprookjesbos!
6: Doe niet zo gek. Je was aan het dromen, slaapkop.
1: Sliep ik?
6: Ja, natuurlijk.
1: Is het sprookjesbos bestaan nog altijd?
6: Ja hoor, mallert.
1: Oh, gelukkig! Hoera! Het was maar een enge droom.
0: Inderdaad. Klein Duimpje was in slaap gevallen en had een enge droom gehad. Maar hij had er wel iets van geleerd. Zelfs in je dromen kun je de heks niet vertrouwen. Net zoals die keer toen Assepoester... Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

luister allemaal naar de Kids Radio. Want de Kids Radio is super top. En je kan er lekker op dansen met de muziek. En als je niks te doen hebt, ga je toch lekker luisteren naar de Kids Radio. Liefst Daphne.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

Nou, wij waren vandaag koekjes aan het bakken. We hebben lekker Radio Kids aangezet. En was daardoor een stuk leuker. Want er waren ook liedjes die we kenden. Dus gingen we een beetje meezingen. Doei! Groetjes Elise.

ik ben Fabian. Ik vind dat jullie zo erg jullie best doen. Dus mensen die dit horen, geef even een applausje voor hun. Want hun doen echt hun best, vind ik. Groetjes, Fabian.

0: veilige, leerzame en leuke tablet voor je kind? Dan zit je bij Dplay goed.
1: Yes!
0: Onze kindertablets zijn speciaal ontworpen voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar... en combineren educatief plezier, veilige technologie en geruststellend ouderlijk toezicht. Dplay. Slim, speels en 100% kidsproof. Kijk voor meer informatie snel op dplay.nl.
2: 3, 2, 1...
3: De Dino-weken zijn terug in de Julianatoren. Volg de spannende Dino-trail, beleef de te gekke theatershow De Grote Tijdreis en ontmoet levensechte dino's vanaf 13 mei tot en met 28 juni. Het wordt dino-tastisch! Boek nu op julianatoren.nl. Laters!
0: Goed nieuws! Ook de app van Hallo Kids Radio is te downloaden op de Dplay tablet. Zo genieten kinderen van muziek en verhalen. Helemaal kindvriendelijk. Dplay. Plezier, leren en veiligheid in één tablet.
4: Dit is Hallo Kids Radio.
5: Hallo Kids Radio.
4: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Aha! Hallo Kids Radio.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind

Ik ben Soraya. Doei!

0: naar een veilige, leerzame en leuke tablet voor je kind? Dan zit je bij D-Play goed.
1: Yes!
0: Onze kindertablets zijn speciaal ontworpen voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar en combineren educatief plezier, veilige technologie en geruststellend ouderlijk toezicht. D-Play. Slim, speels en 100% kidsproof. Kijk voor meer informatie snel op dplay.nl.
2: 3, 2, 1...
3: De Dino-weken zijn terug in de Julianatoren. Volg de spannende Dino-trail, beleef de te gekke theatershow De Grote Tijdreis en ontmoet levensechte dino's vanaf 13 mei tot en met 28 juni. Het wordt dino-tastisch! Boek nu op julianatoren.nl. Laters!
0: Goed nieuws! Ook de app van Hallo Kids Radio is te downloaden op de D-Play tablet. Zo genieten kinderen van muziek en verhalen. Helemaal kindvriendelijk. D-Play. Plezier, leren en veiligheid in één tablet.
4: Dit is Hallo Kids Radio.
5: Hallo Kids.

0: Oh, dat scheelt.
1: Hey, hallo. Ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
2: De Dirk Schelen Show!
1: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: koffie, weet je waar ik zin in heb?
1: Nou?
0: De zomer.
1: Nou, ik in een ijsje.
2: Dit is Hallo Kids Radio. Hier hoor je de beste.

0: Nou snap ik het, ja!
1: Ja, jij ook!
0: Dus, als ik een echte vriend verander in een taart of een bandaan of in een grote rozenstruik, dan laat hij mij begaan.
2: Een echte vriend laat zich dus vangen, als ik hem vangen wil.
1: En als ik roep, klein duimpje, blijf toch hier, dan staat hij meteen stil.
3: Nee, zo werkt het helemaal niet. Wacht,

0: they got funky. But will Tarzan have Jane? Stay tuned.
1: Ik ben Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei!
2: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Levina.
3: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
4: Ik ben Tijd en wij vinden Kids Radio heel leuk.
5: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
6: Hallo! We zien bij Marissa en Sarah.
7: Wij vinden Kids Radio heel leuk! Ja!
8: Dit is Hallo Kids Radio.
0: Heb je alles bij je? Dan kunnen we gaan rijden. Tasje ingepakt, kaartje ook op zak. Niets vergeten, alles bij je. Dan kunnen we gaan rijden.

niemand erin, niemand eruit. Dat zegt het teken van de fluit. Dus, niets vergeten? Alles bij je? Dan kunnen we gaan rijden!

jullie radio en hebben het echt heel gezellig. We hebben een hele dansvloer gemaakt en dansen op alle nummers. Joehoe!

0: Hè? Op de Veluwe?
1: Op zoek naar een veilige, leerzame en leuke tablet voor je kind? Dan zit je bij Dplay goed.
2: Yes!
1: Onze kindertablets zijn speciaal ontworpen voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar en combineren educatief plezier, veilige technologie en geruststellend ouderlijk toezicht. Dplay. Slim, speels en 100% kidsproof. Kijk voor meer informatie snel op dplay.nl.
3: 3, 2, 1...
4: De Dino-weken zijn terug in de Julianatoren. Volg de spannende Dino-trail. Beleef de te gekke theatershow De Grote Tijdreis. En ontmoet levensechte dino's. Vanaf 13 mei tot en met 28 juni. Het wordt dino-tastisch! Boek nu op julianatoren.nl. Laters!
1: Goed nieuws! Ook de app van Hallo Kids Radio is te downloaden op de Dplay tablet. Zo genieten kinderen van muziek en verhalen. Helemaal kindvriendelijk. Dplay. Plezier, leren en veiligheid in één tablet.
5: Welkom bij de wereld van Studio 100.
6: De wereld van Studio 100.
7: Blij dat je er bent.
1: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
8: Lopper de plop.
1: Ze zijn er allemaal bij.
8: Hallo iedereen.
7: Ja, leuk dat je er bent.
9: Hier vind je alles van K3. Hoe goed is dat?
1: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
7: Joehoe!
1: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
7: Boembaloo, kiri-kiri. Boembaloo.
10: Hallo. Dat is de magie van Studio 100.
11: Wow.
12: Hallo Kids Radio.
13: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.
14: Schip ahoy, piraatjes.
1: Oké, daar gaan we.
12: De wereld van Studio 100.
15: Party party.
16: Ik ben Hanne.
17: Ik ben Marten.
18: Ik ben Julia.
19: En wij zijn K3.
20: Je hoort

0: Hey Plop, ik heb een liedje geschreven. Kijk, het staat hier op dit blad.
1: Plopper de Plop, er staat alleen la la la op dat blad.
0: Ja, klopt, ja, heb ik geschreven, ja.
2: Hoe laai het alai,

0: Schip ahoy, piraatjes. En welkom op mijn wereldberoemde scheve schuit. Al moet ik zeggen dat het tegenwoordig meer de scheve school is. Want ik leer mijn scheepsmaatje Bertus Bandiet wel elke dag iets bij over het piratenleven. Kennen jullie Bertus al? Wel, voor de piraatjes die Bertus Bandiet nog niet kennen...
1: Ahoy, Piet Piraat.
0: Daar zal je me hebben. Schip ahoy, Bertus Bandiet.
2: Oh, en schip ahoy, bandietjes.
3: Elke middag van 3 tot 4, de wereld van Studio 100.

0: zeg, wat hoor ik daar?
1: Dat hoor je toch, Samson? Dat is de magie van Studio 100.
0: Wow.
1: Zing maar mee met het volgende liedje.

0: Wil jij ook een berichtje sturen aan jouw favoriete Studio 100 helden?
1: Bombaloo, kiddy kiddy.
0: Doe dat dan nu via de gratis app van Hallo Kids Radio.
2: Joehoe!
0: Neem je stem op en laat je horen.

0: de wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
4: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
5: Hier vind je alles van K3.
1: Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Joehoe!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boemaloo, kirikiri, boemaloo.
6: Hallo. Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
0: Hallo Kids Radio.
5: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.
4: Schip ahoy piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
0: De wereld van Studio 100.
7: Party, party.

0: Wil je ook een berichtje sturen aan een van je Studio 100 helden?
1: Bravo!
0: Doe dat dan nu via de gratis app van Hallo Kids Radio. En wie weet ben jij zo op de radio.

De gouden raad van Piet Piraat. Heb je een piratenvriend in nood? Dan moet je die helpen bij elk probleem, klein of groot. Zeg jongen, vertel eens, welke taakjes moeten er nog allemaal gedaan worden?

0: Ik word daar zo moe van fluiten.
1: Dat is nu niet belangrijk, luidje. Fluit maar.
2: Toelaat.

0: normaal, hè? Oh ja, ik ben als het ware de beste fluiter van heel het kabouterdorp.
1: Ja, zeker, dat zal wel. Jij bent altijd
2: helemaal niet de beste fluiter.
3: Hou nu toch eens op, jullie. Ik moet nu beginnen zingen.
1: Oh,

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Kids Radio, heel leuk! Ja!
8: Dit is Hallo Kids Radio.

0: Nou heb ik weer honger gekregen. Waar zijn die geitjes gebleven?
1: Ik ben echt een super grote fan. Doei! Groetjes Anne!
2: Mana.

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja. Hiep, hiep, hiep, hiep. Hoera!

0: op zoek naar een veilige, leerzame en leuke tablet voor je kind? Dan zit je bij D-Play goed.
1: Yes!
0: Onze kindertablets zijn speciaal ontworpen voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar... en combineren educatief plezier, veilige technologie en geruststellend ouderlijk toezicht. D-Play. Slim, speels en 100% kidsproof. Kijk voor meer informatie snel op dplay.nl.
2: 3, 2, 1...
3: De Dino-weken zijn terug in de Julianatoren. Volg de spannende Dino-trail. Beleef de te gekke theatershow De Grote Tijdreis. En ontmoet levensechte dino's. Vanaf 13 mei tot en met 28 juni. Het wordt dino-tastisch. Boek nu op julianatoren.nl. Laters!
0: Goed nieuws! Ook de app van Hallo Kids Radio is te downloaden op de D-Play tablet. Zo genieten kinderen van muziek en verhalen. Helemaal kindvriendelijk. D-Play. Plezier, leren en veiligheid in één tablet.
4: Dit is Hallo Kids Radio.
5: Hallo Kids Radio.
4: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9
1: met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan!
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag, 's ochtends van 6 tot 9.
1: Op

Per ongeluk vielen de wachters toch in slaap. En de sterrenveeën ontsnapten. Zo snel als ze konden. Maar na een paar nachten kwamen ze alweer terug. Want ze misten de vijver. Ze wilden er liever gewoon maar blijven dansen.

0: Dat nou gedacht, zeg.
1: Ja, eigenlijk ook.
0: Wat een verrassing. Wat leuk, meisjes. Het is hoog tijd voor een feestje.
2: Ja.
1: Een feestje.
0: Jongens, meisjes.
3: Jullie zijn superleuk. Groetjes van...
4: Koen.
3: Ja, en ze...

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: Dicky Dick viert feest, want zijn allereerste film draait weer in de bioscoop.
1: Poes, poes, poes, poes, poes, poes. Dicky Dick, Dicky Dicky Dick.
0: Dicky Dick en de verdwenen knuffel. Heb je de film de vorige keer nog niet gezien? Zorg dan dat je er deze keer bij bent. Een spannend avontuur met vrolijke liedjes. Doe, roep en dans mee met Dicky Dick en de verdwenen knuffel.
1: Poes, poes, poes, poes, poes, poes.
0: Vanaf 24 juni te zien in de bioscoop.
2: Op zoek naar een veilige, leerzame en leuke tablet voor je kind? Dan zit je bij Dplay goed.
3: Yes!
2: Onze kindertablets zijn speciaal ontworpen voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar en combineren educatief plezier, veilige technologie en geruststellend ouderlijk toezicht. Dplay. Slim, speels en 100% kidsproof. Kijk voor meer informatie snel op dplay.nl.
4: 3, 2, 1...
5: Weken zijn terug in de Julianatoren. Volg de spannende dino-trail, beleef de te gekke theatershow De Grote Tijdreis en ontmoet levensechte dino's vanaf 13 mei tot en met 28 juni. Het wordt dino-tastisch! Boek nu op julianatoren.nl. Laters!
2: Goed nieuws! Ook de app van Hallo Kids Radio is te downloaden op de Dplay tablet. Zo genieten kinderen van muziek en verhalen. Helemaal kindvriendelijk. Dplay. Plezier, leren en veiligheid in één tablet.
6: Dit is Hallo Kids Radio.
7: Hallo Kids Radio.
6: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker.
5: Aha!
6: Hallo Kids Radio.

0: pas hard.
1: Ik denk dat ik een beetje doof ben geworden.
2: Ik hou heel erg veel van jullie. Groetjes Milou en papa. Ik hou heel erg veel van jullie.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de app store.

Het zijn echt hele leuke liedjes. Echt fijn. Dankjewel voor deze allemaal leuke liedjes. Echt leuk. Doei, groetjes van over en van mijn papa en mama. Doei.

0: Hier hoor je de beste muziekmix, speciaal voor jou. Dit is Hallo Kids Radio.
1: Wat is een oliebol toch een grappig ding? Nu klinkt het nog veel leuker nu ik erover zing. De oliebol.

0: Door een roosje. Er waren eens lang geleden een koning en een koningin die al jaren verlangden naar een kindje. Totdat er een wonder gebeurde en er ook echt een prinsesje werd geboren.
1: We geven het grootste geboortefeest dat er ooit is geweest in het hele land. Nodig alle edelen uit en alle feeën.
0: De lakei begon onmiddellijk met het schrijven van de uitnodigingen. Alle edelen en 13 feeën.
1: 13? We kunnen de slechte vee toch niet uitnodigen?
0: En zo geschiedde.
1: Welkom, vrienden, en een speciaal hartelijk welkom voor de 12 goede feeën.
2: Wij kunnen u niet zeggen hoe gelukkig wij zijn met de geboorte van ons dochtertje.
3: Lieve koningin, wij zouden graag een wens voor haar uit willen spreken. Ik geef jou de gave van schoonheid.
4: En ik de gave van oprechtheid.
0: Zo ging het nog even verder, totdat de 12e vee aan de beurt was. Deze wilde net haar wens uitspreken toen het ijzig koud werd in de grote feestzaal. De kaarsen begonnen te flakkeren en de grote houten deuren vlogen met een klap open.
5: Hoe haal je het in je hoofd? Waarom ben ik niet uitgenodigd?
6: Wat gebeurt hier?
5: Het is jouw schuld dat ik hier niet ben uitgenodigd. Als bewijs van eeuwigdurende koningsliefde zal ik ook een wens uitspreken voor de kleine meid. Op de dag dat ze 16 jaar wordt, zal zij zich prikken aan een spinnenwiel en sterven!
6: Nee!
7: Grijp die vrouw!
0: De wachters sprongen naar de boze vee, maar waren te laat.
6: Wat moeten we nu doen?
3: De toverkracht van de slechte vee is veel sterker dan die van mij. Maar ik kan de toverspreuk wel veranderen. Lieve prinses, als jij je prikt aan een spinnenwiel, zul je niet sterven, maar je zult in een diepe slaap vallen. Zo diep dat je 100 jaar zult blijven slapen, wachtend op de kus van je ware liefde.
0: De volgende dag liet de koning alle spinnenwielen in het hele land verzamelen en verbranden.
1: Nu hoeven we nergens meer bang voor te zijn, liefste vrouw. Er zijn geen spinnenwielen meer in ons land.
0: Die avond ging de goede vee op pad samen met het prinsesje. Ze besloot voor de zekerheid naar een oud houthakkershuisje te gaan, diep in het bos, waar niemand haar zou kunnen vinden. Zo kon ze tot haar 16e verjaardag veilig opgroeien.
3: Ik moet een naam voor haar hebben. Een naam die niets te maken heeft met een prinses. Door een roosje wil ik je noemen en ik zal een goede tante voor je zijn.

0: Vele jaren gingen voorbij. Doornroosje leefde vrolijk en vrij in het bos met de goede vee. Het was vlak voor haar 16e verjaardag toen ze door het bos liep. Het bos was zo mooi en de bloemen roken zo heerlijk dat ze spontaan begon te zingen. In de buurt van de open plek was een prins aan het jagen. Hij hoorde het gezang en keek wie er zo'n prachtige stem had.
1: Wie ben jij?
2: Mijn naam is prins Jonathan en jij? Hoe heet jij?
1: Mijn tante noemt me Doornroosje.
2: Je naam is net zo mooi als jij.
0: Doornroosje begon te blozen. De prins vond haar het mooiste meisje dat hij ooit had gezien. Waarom was ze een boerenmeisje en geen prinses? Anders zou hij onmiddellijk met haar trouwen. Plotseling kwam de goede vee aangelopen.
3: Doornroosje, ik heb je toch geleerd dat je nooit met vreemden mag praten?
1: Wat kan het voor kwaad?
3: Het kan heel veel kwaad. Als jij eens wist waar sommige mensen toe in staat zijn.
0: De dag van Doornroosje's 16e verjaardag brak aan. De vee had zich voorgenomen om haar geen seconde uit het oog te verliezen. Maar helaas, de haan vergat te kraaien, zodat de goede vee nog diep lag te slapen toen Doornroosje allang wakker was.
1: Ik heb heerlijk geslapen. De vee slaapt nog. Dan kan ik mooi nog even snel het bos in om voor mijn verjaardag bloemen te halen.

0: Ondertussen was de prins verder gereisd. Hij had gedroomd van Doornroosje en was zo verschrikkelijk verliefd geworden dat hij besloten had terug te keren om haar te vragen om met hem te trouwen. Doornroosje was ondertussen steeds dieper en dieper het bos ingegaan.
1: Hé, wat staan daar voor prachtige bloemen? Hoe kan het dat ik die nooit eerder heb gezien? Wonderlijk, ze staan bij een huisje.
0: Al bloemen plukkend liep ze richting het huisje toen ze plotseling een oud vrouwtje zag die zat te spinnen met een spinnenwiel.
1: Dag mevrouw, wat bent u aan het doen?
2: Ik ben garen aan het spinnen, lieve kind.
1: Mag ik even kijken? Ik heb zoiets nog nooit gezien.
2: Dit is een spinnenwiel. Dat gebruiken we om wol tot garen te spinnen. Wil je het ook eens proberen?
1: Kan dat geen kwaad?
2: Natuurlijk niet. Ik ben er toch bij. Ik zorg dat je niets overkomt.
0: Toen Doornroosje haar hand uitstak naar het spinnenwiel, gebeurde dat wat 16 jaar geleden voorspeld was. Ze prikte zich en Doornroosje viel op de grond neer. De oude vrouw bleek niet minder dan de boze fee te zijn.
2: Dat zal ze leren om mij niet uit te nodigen.
0: Ondertussen was de goede fee wakker geworden en had het lege bed van Doornroosje gevonden. Ongerust ging ze op zoek en vond een slapend Doornroosje. Ze schrok hevig. De boze fee was haar toch voor geweest. Ze had niet kunnen voorkomen dat de verwensing uitkwam. Gelukkig had haarspreuk gewerkt en was alles en iedereen in en om het kasteel in een 100 jaar durende slaap gevallen. Ze besloot Doornroosje terug te toveren naar haar eigen torenkamer, waar ze die 100 jaar zou blijven slapen. De volgende ochtend stond prins Jonathan voor het huisje van de goede fee.
3: Doornroosje, het kan me niet schelen dat je geen prinses bent. Ik hou van je en ik wil je nooit meer kwijt. Trouw met mij!
0: De goede fee kwam verdrietig naar buiten en vertelde hem het treurige verhaal.
3: Betoverd? Ik wil haar zien en ik ga niet weg voor je me verteld hebt waar ik haar kan vinden.
4: Voor je eigen bestwil zeg ik niet waar ze is. Het zou je ondergang zijn.
3: En toch wil ik het weten.
4: Goed. Ik zie dat niets of niemand je nog weghoudt van Doornroosje. Maar besef wel dat waar je nu voor kiest ik niet meer ongedaan kan maken.
0: De goede fee legde hem uit waar het kasteel van Doornroosje was. En daar ging de prins. Hij gaf zijn paard de sporen op weg naar zijn Doornroosje. Eenmaal aangekomen in de tuinen van het kasteel, slaat ook voor hem het noodlot toe. In een flits veranderde de prins met paard en al. En daar stond hij, als standbeeld voor de komende 100 jaar, net als de anderen. Met dit verschil dat de goede fee ervoor had gezorgd dat prins Jonathan als eerste door de ochtendzon gewekt zou worden.

0: Vele jaren gingen voorbij en het kasteel raakte overwoekerd met doornstruiken. Vele ridders gingen naar het kasteel toe en probeerden met hun zwaarden de struiken weg te hakken. Maar er was er geen één die het lukte om de torenkamer te bereiken. Na 100 jaar werd prins Jonathan gewekt door de eerste zonnestralen. En nog steeds in volle vaart galoppeerde hij op de poort van het kasteel af. Maar nog voor zijn zwaard de doornen had geraakt...
1: Dat is vreemd. Alle doornstruiken verdwijnen.
0: En zo bereikte de prins de hoogste torenkamer. En daar lag Doornroosje. Hij boog zich voorover en kuste zachtjes haar lippen. Doornroosje sloeg haar ogen op en keek in die van Jonathan.
2: Goedemorgen. Wat doe jij hier? Ik geloof dat ik wel heel diep geslapen heb.
1: Jij bent nog steeds het mooiste meisje dat ik ooit gezien heb. Wil je met me trouwen?
2: Jonathan, ik vind je erg aardig, maar je overvalt me met je vraag. Daar zou ik graag nog een nachtje over willen slapen.
0: Het antwoord van Doornroosje was gelukkig ja. Het huwelijk werd het grootste feest dat ooit gevierd was in het land en waar nog jaren later over werd gepraat.

Hou eens op, zeg. Ik moet er zelf van gapen.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.
2: Hiya, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Meer muziek, minder schermtijd. Dit is Hallo Kids Radio.

0: naar een veilige, leerzame en leuke tablet voor je kind? Dan zit je bij D-Play goed.
1: Yes!
0: Onze kindertablets zijn speciaal ontworpen voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar en combineren educatief plezier, veilige technologie en geruststellend ouderlijk toezicht. D-Play. Slim, speels en 100% kidsproof. Kijk voor meer informatie snel op dplay.nl.
2: 3, 2, 1...
3: De Dino-weken zijn terug in de Julianatoren. Volg de spannende Dino-trail, beleef de te gekke theatershow De Grote Tijdreis en ontmoet levensechte dino's vanaf 13 mei tot en met 28 juni. Het wordt dino-tastisch! Boek nu op julianatoren.nl. Laters!
0: Goed nieuws! Ook de app van Hallo Kids Radio is te downloaden op de D-Play tablet. Zo genieten kinderen van muziek en verhalen. Helemaal kindvriendelijk. D-Play. Plezier, leren en veiligheid in één tablet.
4: Dickie Dick viert feest, want zijn allereerste film draait weer in de bioscoop.
5: Poes, poes, poes, poes, poes, poes. Dickie Dick, Dickie Dickie Dick.
4: Dickie Dick en de verdwenen knuffel. Heb je de film de vorige keer nog niet gezien? Zorg dan dat je er deze keer bij bent. Een spannend avontuur met vrolijke liedjes. Doe, roep en dans mee met Dickie Dick en de verdwenen knuffel.
5: Poes, poes, poes, poes, poes, poes.
4: Vanaf 24 juni te zien in de bioscoop.
6: Dit is Hallo Kids Radio.
7: Hallo Kids.

Kidsradio. Ik vind Kidsradio heel leuk en ook alle liedjes. En ik luister het elke dag wel even. En bijna soms de hele dag. Dat wou ik even zeggen.

0: Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Evina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Thay en wij vinden Kids Radio heel leuk!
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo!

0: De prinses op de ert. In een paleis dat zo hoog was dat het bijna de wolken raakte, woonden een koning en een koningin. Op zich waren ze niet ontevreden. Nee, integendeel.
1: Wat zijn we toch gelukkig.
2: Ja, zo gelukkig.
0: Maar ze hadden ook een zoon, prins Frerik.
3: Nou ja, ik ben iets minder gelukkig. Ik ben zelfs behoorlijk eenzaam.
0: Achter het koningspaar stond de ministerraad, die het liefst de macht over het zo gelukkige koninkrijk wilde overnemen.
4: Uwe majesteit, de verjaardag van zijn koninklijke hoogheid prins Frerik laat niet lang meer op zich wachten.
1: Dat is waar, dan wordt hij alweer 21, die jongen van me.
4: Precies, en zoals u weet moet hij trouwen voor zijn 21ste verjaardag.
5: Vindt u datzelfde ook niet een ouderwets wetje? Kunnen we dat niet afschaffen?
1: Hij moet trouwen wanneer hij dat zelf wil. En met het meisje waar hij van houdt.
4: Pardon?
1: Liefde, minister. Ik heb het over echte liefde.
6: Maar het gaat hier helemaal niet over echte liefde. Het gaat hier over een huwelijk. U moet geen dingen door elkaar gaan halen.
0: Op dat moment kwam de prins de grote troonzaal binnen.
5: Mijn beste jongen. De ministers herinneren ons er zojuist aan dat je moet trouwen voor je 21ste. Je zult een meisje moeten zoeken.
4: Ja, en niet zomaar een meisje. Nee, een prinses.
7: U weet toch hoe u een echte prinses kunt herkennen, hè?
3: Natuurlijk, dat voel je.
4: Nou, dan zou ik maar snel gaan zoeken als ik u was, hè? Want als het u niet lukt, dan betekent dat het einde van uw koninkrijk.
0: Nog diezelfde middag begon het grote zoeken naar een prinses voor de prins. Hij zocht in de buurlanden en de buurlanden van de buurlanden. Maar toen zijn 21ste verjaardag steeds dichterbij kwam en hij nog geen prinses had gevonden, werd vooral de koning een beetje zenuwachtig.
5: Jongen, misschien moet je eens echt op reis gaan. Ik bedoel, ga de zee eens over.
0: En daar ging hij. De zwaarste stormen trotserend bezocht hij alle paleizen en kastelen over de hele wereld.

0: zijn lange reis ten einde kwam, keerde de prins weer naar huis. 2 dagen voor zijn verjaardag.
1: Welkom thuis, mijn lieve zoon. We hebben je zo gemist. Gelukkig ben je net voor het onweer binnen. Dat is toch fijn? Stel je voor dat de bliksem je zou hebben geraakt. Oh, jongen,
2: heel fijn, zo'n familiereunie. Maar wat wij alle graag willen weten is of u een prinses heeft kunnen vinden.
3: Ik heb overal gezocht. Alle koningen, keizers en pasja's om de hand van hun dochters gevraagd. Maar het is me niet gelukt.
0: Later die dag zaten de koning en de koningin toch lichtelijk ongerust in de troonzaal.
1: Hoe moet het als hij niet op tijd een prinses vindt?
4: Ach, daar wil ik niet eens aan denken, mijn duifje. Laten we er maar gewoon het beste van hopen.
2: De prins heeft nog maar 2 dagen de tijd, dus ik zou maar niet te veel hopen als ik u was. Prinsessen kloppen niet zomaar op de deur.
3: Ah, nu zul je het krijgen.
2: Welke halve garen gaat er met dit noodweer nog over straat?
1: Gaat er misschien nog iemand open doen?
0: Een van de lakeien liep snel naar de grote eiken deur, haalde de grendels eraf en deed hem open. En daar stond een beeldschoon meisje.
5: Hallo!
6: Oh!
0: Tenminste, ze zou er beeldschoon uit hebben gezien als ze niet zo vies was geweest.
7: Hemeltje lief, wat moet dit voorstellen?
5: Een prinses!
2: Ja hoor, een prinses. Maak dat de kat wijs. Welke prinses gaat er nou met dit vreselijke noodweer alleen op pad? Je ziet eruit alsof je via de slotgracht hier naartoe bent komen zwemmen.
5: Ja, dat klopt ook.
4: Laat haar binnenkomen. Als ze buiten blijft staan, vat ze nog kou.
8: Wie stond daar voor de deur? Een prinses misschien, het meisje was zo vies dat niemand het kon zien.
0: De lakei deed de zware deur weer dicht. Het meisje liep voorzichtig naar de koning en de koningin en liet een spoor van water en modder na.
7: Ah, nou kan ik weer gaan dweilen. En ik was net klaar.
1: Lieve kind, wat kunnen wij voor je doen?
9: Kunt u zich nog herinneren dat vanmiddag de zon zo mooi scheen? Mijn vader, de koning, vond dat het een mooie dag was om een tocht door zijn koninkrijk te maken. We reden door dorpjes, langs weilanden
2: Ja, prachtig. Heel schilderachtig, heel erg hand op piek. We gaan straks allemaal even kijken. Maar goed, kom ter zake, kind.
9: Opeens klonk er een donderslag. De paarden steigerden. Ik probeerde uit het raam te kijken om te zien wat er gebeurde, toen plotseling het dak van de koets vloog. Ik werd opgetild door de wind en vloog als een veertje door de lucht. Nadat de windmat neergezet heb ik uren gelopen, totdat ik licht zag branden. En die snijboon daar de deur opendeed.
2: Och, wat ontzettend zielig voor je. Jammer dat ik het niet geloof.
1: Let maar niet op hem. Al weet je wat? Je gaat eerst lekker in bad en daarna volgt er een heerlijk koningsmaal en natuurlijk blijf je logeren.
4: En morgen gaan we ervoor zorgen dat je weer veilig thuis komt.
2: Maar majesteit, het is hoogst ongebruikelijk dat het gewone volk blijft slapen.
4: Heeft u haar niet gehoord, minister? Ze is een prinses.
3: Ja, iedereen kan zoiets beweren.
1: Ze is een prinses totdat iemand het tegendeel bewezen heeft.
2: Zoals u wenst, koningin.
0: De ministerraad verliet morrend de troonzaal.
2: De brutaliteit. Hoe durft ze? Staat ineens zomaar voor de deur en wil ons laten geloven dat zij een echte prinses is. Maar goed, stel dat ze toch een echte prinses is en de prins verliefd op haar wordt. Oh nee, daar wil ik helemaal niet aan denken. We moeten haar stoppen.
10: Het tere huidje.
2: Afblijven, wat is er met mijn tere huidje?
3: Hij bedoelt, een echte prinses heeft een zeer tere huid die zo gevoelig en fijn is dat ze alles voelt.
2: Ja, natuurlijk, dat is het. De proef met de echt. We geven de prinses een speciaal onthaal met een zijdezacht bedje van wel 20 matrassen. En daaronder leg ik 1 ert. En als zij ondanks al die matrassen de ert nog altijd kan voelen, moet ze wel een echte prinses zijn.
11: Maar misschien kunnen we een klein beetje vals spelen.
12: Wat bent u dan van plan?
2: Nou, dan doen we geen 20, maar 100 matrassen.
0: In de eetzaal zaten de koning, de koningin en de prins achter een dampend everzwijn te wachten op de komst van de prinses.
9: Het spijt me dat ik wat later ben, maar ik was zo vies.
0: De prins keek haar recht in de ogen en
9: ik had nooit gedacht dat ik ooit nog eens zo blij zou zijn met zo'n verschrikkelijke storm.
1: Laat het niet koud worden. Je moet everzwijn eten als het nog heet is.
0: Toen ook het dessert op was, werd de rust vreed verstoord door een hoop kabaal. Met z'n vieren holden ze naar de grote zaal waar het geluid vandaan kwam. Daar zagen ze de ministers druk in de weer om wel 100 matrassen op te stapelen tot een gigantisch bed.
1: Moet dat zo hoog? Waar is dat voor?
11: Voor de prinses. Ze heeft zo'n teer huidje. Zo slaapt ze toch veel comfortabeler.
1: Maar moet ze echt in de hal slapen?
11: Ja, majesteit. De grote hal is de enige ruimte die hoog genoeg is.
9: Is dat bed voor mij? Waanzinnig!
3: Ongelooflijk! Ik wist niet eens dat we zoveel matrassen hadden.
0: En daar stond het. Een torenhoog hemelbed gemaakt van 100 matrassen.
6: Het is al laat. We moesten maar eens te bed gaan.
12: Slaap zacht, mijn prinses. Ik zie je morgenochtend weer.
0: Nadat iedereen zijn eigen slaapkamer op had gezocht, keek de prinses omhoog naar dat enorme hemelbed.
9: Nou, dat wordt een flink klim.
0: Ze zette haar voet voorzichtig op de onderste matras en begon te klimmen. Ze klauterde omhoog en hield zich vast aan ieder lusje, stukje franje, knoopje en sliertje dat ze tegenkwam.
9: Poeh, je moet er wel wat voor over hebben.
0: Eenmaal boven plofte ze uitgeput neer. Ze sloeg de dekens over zich heen en deed haar ogen dicht. Maar niet voor lang.
9: Dit geloof je toch niet? Dit bed is keihard. Het is net of er iets in mijn rug prikt.
0: Ze draaide zich om en om en probeerde in slaap te komen. Maar ook dat hielp niet. Ze ging ondersteboven liggen met haar voeten op haar kussen, op haar buik, op haar rug. Maar...
9: Oh, het lukt niet. En ik ben zo moe.

0: De volgende ochtend verscheen iedereen fris en vrolijk aan het ontbijt.
1: Goedemorgen, moeder, vader. Ik voel me zo gelukkig.
0: Maar voordat de koningin iets kon zeggen, sloeg de deur van de eetzaal met een klap open en daar stond de prinses.
2: Goedemorgen.
3: Goedemorgen? Goedemorgen? Praat me niet voor goedemorgen. Ik heb de hele nacht geen oog dicht gedaan. Wat hebben jullie in de matrassen gestopt? Steen of zo?
2: Zuiver dons en puur tesselscheerwol.
3: Ik heb er niets van gemerkt. Ons tuinpad slaapt nog zachter.
4: Hoe kan dat nou? Heren ministers, legt u ons dat eens even uit.
5: De proef met de aard, sire?
6: De prinsessentest, natuurlijk. En liefje, zo te horen ben je geslaagd.
1: Wacht eens even, wat is een prinsessentest?
6: De huid van een echte prinses is zo gevoelig en fijn dat ze alles voelt. Zelfs als er een echt onder 20 matrassen ligt.
3: Oh, dus dat was dat geprik in mijn rug. Er lag een ert onder in mijn bed.
1: En jij voelde die, dus je bent een echte prinses.
3: Ja, maar dat had ik toch al verteld?
0: De prins liep naar de prinses toe en knielde voor haar neer.
1: Lieve prinses, wil je met me trouwen?
3: Ja, natuurlijk wil ik dat. Als het van mijn vader mag.
0: Lachend pakte de prins een prinses stevig vast en kuste haar.
6: Oh, ik ben toch zo gelukkig.
4: Ja. Wij allemaal.
2: Nou, allemaal.
3: Mag ik u nog één ding vragen?
4: Maar natuurlijk, mijn kind.
3: Mag ik alstublieft vannacht nog één keer slapen op dat prachtige hemelbed, maar dan zonder ert?
1: Oh, ja. Nou, dat mag wel hoor. Oh, dat is een mooie.

0: waar zijn verhalen over gaan?
1: Nee, vertel het eens, draak.
2: Ze gaan beslist over mijn schatkist.
1: Of over hapjes met rode kapjes.
0: Over de wolf, en dat is linkersoep.
3: En over een ijsje van snoep.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Wij vinden Kids Radio heel leuk. Ja!
8: Dit is Hallo Kids Radio.

0: koffie. Weet je waar ik zin in heb?
1: Nou?
0: De zomer.
1: Nou, ik in een ijsje.
2: Dit is Hallo Kids Radio. Hier hoor je de beste.

0: dernier mot.
1: Volgens mij is er hier iemand jarig.
2: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
3: Ja, ja. Hip, hip, hip. Hoera.
4: We zijn er!

Dag allemaal, ik ben Shania en als je dit hoort, dan moet je tegen al je vrienden zeggen dat de Kids Radio nog niet heeft, dat ze die zeker moeten downloaden. Dag!

En wat doet een olifant? Ja, en nu de leeuw. Maak van je handen gevaarlijke klauwen. En brullen maar. Trommel nu heel hard op je borst, net als een aap.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Als wij zingen Waar ga je heen, dan zingen jullie...
1: Zo alleen, zo alleen.
0: Precies. En als wij zingen Zing jij er lustig op los, dan zingen jullie...
1: In het bos, in het bos.
0: Precies. Even oefenen. Komt-ie.

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag.

Hallo, ik ben Tycho en ik vind jullie muziek heel leuk. Dank je.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: Dag iedereen, ik ben Kabouter Plop en vandaag leer ik jullie de ganzenpas.
1: Je mag daar zo moe van de ganzenpas.
0: 1, 2, 3.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

Iris en ik ga zo naar taekwondo. Ik vind het heel leuk om naar jullie te luisteren. En ik vind het echt heel erg leuk, ook de liedjes.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

0: Nou, dat scheelt.
1: De leukste radio die er is en ook heel veel plezier om te luisteren. Groetjes, Duncan.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: was superleuk, Janna.
1: Ja, Sa, ik geef het wel 100.000 dikke duim omhoog.
2: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
2: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu non-stop.

0: En doe nu maar snel je pyjama aan.
1: En ik wil de groetjes doen. Doei!
2: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Levina.
3: Hallo! Wij zijn Milou en Rienske. Groetjes!
4: Ik ben Tijn en wij vinden Kids Radio heel leuk.
5: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
6: Hallo! We zien we Marissa en Sara.
7: Wij vinden Kids Radio heel leuk! Ja!
8: Dit is Hallo Kids Radio.

Willem de Weerman, want...